laut. Ooit kreeg ze haar hoofd verbouwd. Dan komt er opschiet. Hier ons drei. Neemt's maar de Pätschen weg. Stütz maar's wohin, red.

die maken roer. Is dat de hoograad in de vroege? Johan Lankets loestig toe. Is dat de hoograad in de vroege? Johan Lankets loestig toe.